As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: dochter na die gesprek. Sy wou oor hom vrek.
1: Sevi, goeiemiddag.
2: Nikki, is dit jy?
1: Ja, dis ek.
2: Is ek op die lucht?
1: Ja.
2: Nikki, luister jy?
1: Natuurlijk, luister ek. Kom tot die punt.
2: Die dokter se punt?
1: Ons praat oor die dokter in die stort.
2: Vies, iemand behoort sy kop vir hom te was.
1: Hulle sê is eindelijk een goeie man.
2: Jy bedoel, hy sal sy broek van uittrek?
1: Dat is een ander kwestie.
2: Hy was die doring in aflees. Nou is hy voelvrij verklaar.
1: Dank je voor jou bijdrage.
2: Nikki.
1: Ja?
2: Ik wil graag slaan met jou stort.
1: Ons luister verder naar Dozy. Controle.
3: Yes, Nikki.
1: Over mij die nummer.
0: Want tussen jou...

0: zou nog beter lijken, zeg maar waar je een drachtkon krijgen.
1: Dammit, ik kan hier je ei recht krijgen. Controller, wat denk jij moet ik doen?
2: You know, I think it'll help you if you have your prostate examined.
1: Je nog iets, Bel. Je nog iets. Ik zal het doen. Morgen, dokter. Ik is hier voor die prostaatonderzoek.
3: Goed, staan voor mij hier op die baggie zoals die leeuw loopt en trek je broekje af.
1: Oké, dok. Daar zit, dokter.
3: Ontspan net, ik ga nou jouw prostaat voelen. Hier gaat ons.
4: Allee!

0: keiser Fupp und Feil, Fupp, Dampf, Bund.
1: Leon, by the way, het jou al jou computers teruggekry?
2: Nee, man, Steve, die...
0: Bokken van Bokken!

slaap, maar voor elke glimlach en elke grap. Zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap, en wil mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.

0: from your riff now. Food set. Food set. Bring me the book.
1: Hier kom je Ozzy. Kiwis. Engelse.
0: Hanne. Maar waar zijn mannen?

Je was ijzig in die kop, je handen in je hoed. Jouw jas tot boog geknoopt, jouw glimlach zoet. En die echo van jouw wegstem, en die woorden van jouw groet. Le beloftes van jouw omdraai.

Als je een dag op een rinder, op een grauw en eenzaam zondag, voor mij dier kom weg. Zou ik jou eens laat weg, hier die lach of naar die lang, na zomer is je jong, waar

Als je eendag weer wil praat, die geheimen in je loslaat. Voor mij jouw boodschap brengt, zou ik dat zijn. En jij vraagt mij voor ons morgen, zal ons gister weer kan terugdraaien. Zoals misrein in die ogen, kleef jij aan mij.

staan jij voor mij en die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die hieren wat ons aankrijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

brander zal het branden. En die warm van jouw woorden, fontein van mijn gemoed. Zou jij dat als was?

0: Kranen drup, toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogvank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
3: Ian Diedrichs op Luister FM 90.6, jouw lekker luisterstasie.

0: En dit was hierdie week is 17e posisie, 3 plekke op beweeg. Dit was Bella daar met Mis Jy, en 2 plekke op beweeg met Mis Jy My Al. Beweeg ons nou naar die 19e posisie wat Leon Schuster was met Miljoene Hande Verrassie.
1: Gooi julle hande in die lucht!
2: Jy's een doorn, jy's een dissel, jy's ons maat.
3: Hy's de ruipaar!

0: 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Nommer 16. My tipe vrou.

Ik stapte die rivoerrek in een grommen zeepek. Die bieren keek in die bieren lag, maar die staan mij zo gek. Ik fluisterde in zijn oren dat die bieren niet.

0: Kranen drup, toiletten lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
0: Johan Plumbers!
2: Waterproblemen.
0: Weg in een hoogvank.
2: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
3: Job Plumbers!

je mij het druk. Laat ook ook een soort snak. Ja, alsjeblieft toch, squeeze mij. Zij zei, I love you, Jan. Jij is een lekker man. You make me feel so nice. Zoen mij gauw. And don't let me go. And squeeze me two times, twice.

0: Dat zijn lekker klanken als van Club 5 Boerenorkestel met In The Mood. Jij is in de mood om een beetje draai te komen maken. Zo vandaag bij de Spatch Stoei Club. We gaan gewoon naar die beer toe.
1: Luister FM.
2: Luister FM. Via
0: radio. Kom eens kijken wie daar minimum en maximum temperaturen vermoren. Die 12e juli zondag hier in die Ooskaap. Alhoewel nu staan op 4.13 gedeeltelijk bewolk. Bishu 10.17 gedeeltelijk bewolk. Met 10% kans op reënval. Kraddock is op 6.14 gedeeltelijk bewolk. Oos-London 14.18 met 60% kans op reën. Fort Beaufort is op 8.15 gedeeltelijk bewolk. En ons oordaas en Graaf-Reinet 7.13 gedeeltelijk bewolk. Gramstad 10.18 gedeeltelijk bewolk. Tata's op 8.15 met de 10% kans dat erin val. Port Alfred 14.17 gedeeltelijk bewolk. Port Elizabeth Kebega 13.17 met de 60% kans dat erin. Paul St. John's 14.17 gedeeltelijk bewolk. Queenstown Komani 7.14 gedeeltelijk bewolk. Uitenhaag Carriga 12.17 met de 30% kans dat erin val. En de Dispatch weer vermoren dan. Dan op 10.18. Met 80% kans dat erin val, mensen. As jylle klaas my erin, stuur hulle oor na ons toe. Jeffrey's Bay, 11.18. Met amper 90% kans dat erin daar so. Nou het jylle het. Bye-bye, dankie in die Suid-Afrikaanse Weerbureau. En natuurlijk vir ons weer verskaf. Vir meer inlichting besoek hulle webtuiste is www.weathersi.co.za. Jy kan van die boodskappe deurstuur. Ek sien die boodskappe kom hier so deur. Bye-bye, dankie. Ek sien nou as country versoeken wat ook deurkom hier. So ons gaan so 3:30 se kant. Gaan ek die lijn oopmaak daarvoor. Wat jy gaan doen is, jy gaan vir my die sleutelwoord country stuur. Gevolg hier so 2 snitte. Wat ons nou gaan kyk. En kyk ons wat sien is beskikbaar vir die country uur. So bly ingeskalk net na 4. Dan speel ek daai snitte uit vir jou daar so. Hierdie een sê vir ons middag Rian, middag. My man se naam was François, maar ek het hom altyd Stoffel genoem. Moenie my vra hoekom nie, maar dit het net vir my gewerk. Nie maar hoekom. Ek weet François raak altyd swys, nê?
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Kom ons gaan voort met ons speelhuis. Chris Brits is volgende met die verkykers se teas.
1: Boere muziek.

0: Net hier op Lifeskyf met die kyf. Elke Saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM.

0: Blijf skuif met die kuif, want goeie muziek rok nooit oud nie.
1: Luister FM.

0: Word gewee. Ik smaak hoe duk stukken, ik heet hier meer woorden niet. Om alles op te som, wil ik jou net wijs. Ik smaak hoe stukken, kom ons raak gekuis. Are you wise?
1: Jy onthou hoe jy hierdie kant geloop het? Yes. Nou draai vir my lekker om en dan loop jy weer aan die ander kant toe. Great. Bye.

0: klaar.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Hallo.
3: Ah, Joe, is dat hier?
2: Goed, dankie.

0: pijn, zijn wonden in lek. Ja, je hebt recht geraaid, dat ze blij u op lek.
1: Hey, nou! Jij,
2: weer dan.
1: Dat is alweer, hè?

0: letteren. Een 95 van Ribasin, ons wilde ster.
1: Suzy Bokmachine.
0: Goed vlak voor de ons lekker laat krijgen. En Mariba met vleen nummer 6 krijgen.
1: Een schotrenner.
0: Om wordt te kiel worden zo.
1: Doet op een boek om, maar dat is niks zonder zijn rok.
0: Ah,

0: Daar zei die klanken van Dirk van der Westhuizen en hij zei voor ons Fairy Tale en voor dit was het Mango Groove met Home Talk. Nou ja, dat is de tijd van die aand, nee, voorbij gevlieg en het is tijd voor mij om jou te groet. Nou ja, die bokken het mooi gemaakt, dit is allemaal, dit het allemaal ons bykie die cherry op ons zaterdag aan koek gesit, nee. Nou ja, jij moet lekker keier, baie dankie dat je mij toegelaat het om samen met jou daar te keier in jou kombuis, braaikamer, leef vertrek of sommer aan die kar samen met jou rond te rij. Dit is altijd een voorrecht, ik sien altijd uit om samen met julle te keier hier so op Luister FM. Nou ja, ek gaan julle nou los met 'n aanhaling. So hoor gou 'n bietjie hierso. Courage doesn't always roar. Sometimes courage is the quiet voice at the end of the day saying I will try again tomorrow. En daai enetjie is van Mary Ann Rudmacher. Daai is allemaal baie mooi sering. So ja, just we'll try again tomorrow, ne? Nou ja, jy moet een wonderlijke naweek verder, he. Ek hoop jy keier lekker vanavond. Gooi nog een houtje op je vier en gooi daar een bietjie limonade in die glaasie vir my ook. Maar jy moet een fantastische week verder, he. En alles wat mooi is, net goedheid en guns. Nou ja, daar groet ek jou. Jy moet mooi bly en lekker aan verder.
1: Luister FM.